0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien, het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: playlist, maar passie.
1: Hey girls.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien, het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: stupid. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.

Op de Franse radio zijn quota voor de hoeveelheid Franstalige muziek die minimaal uitgezonden moet worden. Dat is nog steeds zo. En daarom zijn er van een aantal grote hits ook Franstalig ingezongen versies. Deze zat sinds vorige week toen ik de Engelse draaide in mijn hoofd. Goede reden om die te draaien. Goedemorgen. Een paar minuten na 10 uur. Na 9 uur, Tom. Goedemorgen. Echt nog even wakker worden. Dit is de slow start tot 10 uur dan. Elke zaterdag en zondag op IJs Radio. Bon Jovi, Midnight in Chelsea.

In 1983 maakte ze haar muzikale debuut als lid van de band Blue Zone. Had een heel klein hitje met On Fire. Toen kwam in 1989 de hele grote hit van Cold Cut, People Hold On ook. Fijn om weer eens te draaien. Dat was vooral de start van de carrière van Lisa Stansfield. Je hoorde uit januari 1992 All Woman. Dit is Tame Impala en Borderline.

en Sweetest Smile. Je hoort, als je al iets van Black hoort, meestal Wonderful Life, ook uit 1987. Maar dit is stiekem natuurlijk voor de zaterdag en zondagochtend een veel lekker liedje. Je hoort Sweetest Smile en ook nog daarvoor iets meer herrie van Tame Impala en Borderline. Ja, iets meer gitaren. Sorry. Bij deze David Lee Roth. And Just Like Paradise.

Misschien is het duidelijk dat ik deze playlist samengesteld heb op een hele mooie zonnige dag. Dat blijft het niet het komend weekend. Buien met regen, soms ook zon, temperatuur 15 graden. En dat geldt zowel voor de zaterdag als voor de zondag. Dus ja. Maar goed, wij gaan gewoon door met zonnige muziek draaien. Dit is Ice Radio, de slow start. New York City uit de 70s met I'm Doing Fine Now. Uit diezelfde heerlijke jaren 70 qua muziek nu Colin Blunstone. I'm

dat is een heel vrolijk deuntje. I'm doing fine now, het gaat prima met me. Dan, zonder jou. Het leven gaat een stuk beter zonder jou. Ik vind het een beetje een gek liedje om naar het Nederlands te vertalen. Daarom laten we maar in het Engels de New York City. En I'm doing fine now. Dat klopt. En dat komt ook omdat we aan het begin staan van het weekend. Misschien wordt het weer niet helemaal top, maar wel gewoon mooi weer om bij de radio te zitten. Beetje Formule 1 kijken. Beetje chocolademelk met slagroom dit weekend. Dan komen we het wel door met elkaar. YouTube. Windows in disguise.

Ik zocht iets van Mary J. Blige om te draaien, omdat ik er altijd heel blij van word. Recent ook een track van haar gedraaid heb. No More Drama, volgens mij. Dit heeft ze samen met George Michael gemaakt. En is natuurlijk een remake van een Stevie Wonder klassieker. Het is zo'n beetje 9:45. Ik vind dat het tijd wordt voor een beetje ochtendgymnastiek. Ik draaide de afgelopen paar weken steeds ook een wat meer uptempo track in de slow start. Krijg ik goede reacties op. Dus ik dacht, nou, kan ook allemaal. Geen playlist, maar passie. Gewoon je eigen muziek. En dan krijg je vanzelf wel je luisteraars een beetje mee. Ik zal het daarna meteen goed maken met gitaren van de Hooters. 25 hours a day. Die hoor je na deze van Gusto. En Disco's Revenge.

In Amerika, een grote band. In Europa hadden ze niet zo superveel hits. In 1988 natuurlijk Satellite als kritiek op de vele tv-dominees die toen het scherm beheersten. En pas in 1993 kwam deze erachteraan. De Hooters en 25 Hours a Day. Nou, dat zijn wij ook. 1 uurtje minder, maar goed, wel dag en nacht de allerlekste muziek. Geen playlist, maar passie hoor je bij ons. Dit is Miley Cyrus. Tot volgende week!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. Een van de inzittenden overleed ter plekke. De andere twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie zoekt naar drie mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg twee geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden drie mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: My eyes just for you.
1: Ja, we openden deze stilte van zondag met muziekdoosjes. De eerste track was van een muziekdoosjesbewerking van het Zwanemeer van Tchaikovsky. En naadloos erachteraan een nieuw nummer van Marieke Jager, Nederlandse singer-songwriter, bekend om haar eigenzinnige, vaak theatrale liedjes. En Star Girl staat op de EP The Girl Who Turned Into a Bed, die net is uitgekomen. Goedemorgen. Leuk dat je weer luistert naar de stilte van zondag op Ice Radio. Het is het uurtje dat we even een beetje het gas terugnemen. Jou even meenemen in prachtige luistermuziek. Een uurtje niks doen. Ik zou zeggen, ga zitten. Zet die verwarming even wat hoger. Hier staat hij weer aan. Het mag weer. Het is buiten weer koud. En ja, dat zijn de beste condities voor een nieuwe aflevering van de stilte van zondag.
2: Wij draaien wat we willen. Ice

ik hou hiervan hoor. En dat doet het ook lekker op de zondag. Nieuw werk van de Deense zangeres Agnes Obel. The Meaning of Flowers van haar nieuwe album. Is net uitgekomen. Het moederschap veranderde haar kijk op de wereld. En het album gaat over geboorte, groei en de verbondenheid van alles wat leeft. En ze schrijft en produceerde het in haar eigen studio in Berlijn. En daarvoor hadden we de Noir de Horns en Eva Wilson met een jazzy bewerking van het U2-nummer The Unforgettable Fire. Dat heb ik ontdekt bij collega Nelson Zwerver op de donderdagavond bij Ice Radio. Hij draaide hem en ik dacht, zo, die is mooi. Die pik ik even mee voor de stilte van zondag.

0: Sting, van zijn eerste soloalbum, The Dream of the Blue Turtles, is dit Moon Over Bourbon Street. En zometeen gaan we een korte track van de soundtrack The Blue Giant draaien. Dat is een Japanse animatiefilm die draait om een jonge saxofonist die de beste jazzmuzikant ter wereld wil worden. Maar eerst Victoria Monet, samen met Bruno Mars, That's the Way I Love You, van haar gloednieuwe album Frequency of Love.
1: Je luistert naar de stilte van zondag.
2: Ritornerei, lo so, ritornerei.

0: En Sweet Sunday is een soort ode aan de zondag. Dus Chris Rea, die heeft een bijzonder project gedaan in 2005. Dat heette Blue Guitars en dit komt van Blue Guitars One. Het is een project met 11 cd's en 137 nummers. Waarin hij de geschiedenis van de blues verkent op zijn eigen manier. Het is echt de moeite waard om eens in te duiken. Het eerste deel gaat over de Amerikaanse wortels van de blues. De Afrikaanse wortels van de blues. En daar komt dit vanaf. Inclusief een boek met schilderijen van zijn hand. En die staan ook op de hoesen van de albums. Het is een heel bijzonder project. En ik vind dit een prachtig nummer waarin de blues helemaal teruggaat naar het begin. We gaan naar de vergeten platenkast. Van de muziekvriend Geurt. Hij heeft weer wat opgestuurd en opgesnord. En hij heeft deze keer een uitvoering van een klassiek werk van Bach. En om de beleving compleet te maken, start ik zo eerst de Bach-versie in, voordat we naar het nummer gaan wat hij heeft uitgekozen. Geurt stuurde me daar het volgende bericht over.
1: Wat hebben Bach en een rockband uit de jaren 60 met elkaar gemeen? Een beleden buurman en een dwarsfluit. Ian Anderson van Jethro Tull hoorde ooit een student die onder hem woonde steeds een stukje van Bach op gitaar spelen. Die melodie bleef hangen en jaren later maakte hij er met Jethro Tull een eigen rockversie van, Bourré. Een dwarsfluit in de rockband was in 1969 sowieso al bijzonder, maar Ian Anderson maakte er helemaal iets eigens van. Spelend op één been, zijn dwarsfluit bijna opvretend. Bach uit 1720, gespeeld alsof het een rockklassieker was. Dit is Jethro Tull met Bourré.

Heel fijn gehoord dat je deze even van je platenzolder hebt gehaald. Want het is fantastisch om er even te horen. Heb jij nou ook een plaat in de kast staan waarvan je denkt van... die mag wel weer eens in het zonnetje in de stilte van zondag. Stuur me even een mailtje naar de stilte van zondag@gmail.com.

mooi. Paul Weller, Wild Woods, een klassieker. En dit is de speciale zondagochtend uitvoering. Dat is de 2 meter sessie opname van Jan Douwe Kroeske. En heerlijk. Ik heb de nieuwe Raccoon voor je. Het is een ode aan de familie. Zingen na lange tijd weer eens in het Nederlands. Dicht bij het vuur.

0: verrassende nieuwe release van de Scissor Sisters. The Beautiful is Still Alive. En het is een onlangs verschenen nummer. Het komt ook op de aangekondigde 20-jarige jubileumeditie van het album Tada.
1: De plaat en zijn verhaal.
0: Hallo? Ja, het is een tijdje geleden. Met mij gaat het wel. En met jou? Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik bel. Volgens mij wilde ik gewoon even met je praten. Ik dacht, misschien kunnen we elkaar straks zien. Het is zo lang geleden. En eerlijk gezegd mis ik je glimlach. En begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet bij je intrekken en ik wil je leven niet veranderen. We kunnen misschien een wandeling maken door het park. Langs het strand rijden. Of gewoon thuis wat televisie kijken. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Buiten waait een warme wind en de sterren bewegen langs de hemel. En ik zou je vanavond gewoon heel graag willen zien.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit is de akoestische versie van Dan Seals. Hij was de helft van het Amerikaanse duo England Dan en John Ford Coley. En in 76 hadden ze een grote hit met het nummer. En hij nam in 95 het album opnieuw op voor zijn akoestische soloalbum In a Quiet Room. Ja, de oorspronkelijke zanger, maar dan bijna 20 jaar later. En eigenlijk stiekem nog beter en mooier. In ieder geval geschikter voor de zondagochtend. Spinfish is weer aan het werk met een nieuw project. De nieuwe single die ik ga draaien hoort bij de muziek voor de film Toute Direction. En het is in het Frans.
1: Vous écoutez le silence de dimanche.

Je dois me perdre. En dat betekent zoiets als ik moet verdwalen om je te vinden. En dat sluit heel mooi aan bij bij een nieuw nummer van Acta de Munnik. Want dat heet Dan heb ik jou. Nou, gevonden. Dat nummer staat op een nieuwe album De Eén. Het album bevat 7 liedjes en vormt het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel, De Ander, volgt later. Dit was de stilte van zondag. Ice Radio, leuk dat je hebt geluisterd. En heel graag tot volgende week. Fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyad. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queer gemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zeg volgeluid. Ice Radio.
4: Met nu.
0: Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.

0: Ja, ja, iets nieuws van Amy Winehouse. Nou, dat is natuurlijk wat ouder. Fuckery, Me and Mr. Jones. Original demo, zo heet het. Stond in het bakje nieuwe muziek van Ice Radio. Ja, dan kan ik het natuurlijk niet laten liggen. Dan moet ik het wel aan het begin van de moraal van de week. Nummertje 462 zetten. En dan is altijd weer de vraag aan het begin van het programma. Wat gaan wij doen deze week? Nou, zal je verrassen, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren op wat we nou echt diep van binnen willen horen. En dan komen we uit bij iets met, CPTSS.
1: Veel psychologen zeggen, ga niet terug naar je jeugd. Alles is nu toch rustig? Dat klinkt logisch en dat voelt veilig. Hè? Je hebt misschien een fijn huis, een goede baan, een lieve partner. Waarom nog in het verleden graven? Maar je zenuwstelsel weet niet dat het nu rustig is. Je gaspedaal, het sympathisch zenuwstelsel, staat nog steeds aan alsof het gevaar van toen nog gaande is. En de rem, je parasympathische zenuwstelsel, die heb je nooit goed leren gebruiken. En dat merk je bijvoorbeeld aan een kort lontje hebben bij dingen die eigenlijk klein zijn. Aan altijd alert zijn, ook in situaties die veilig zijn. Aan momenten dat je er niet helemaal bij bent, hè? Afwezig, ergens anders. Dissociatie is dat. Je merkt het aan onzekerheid, aan faalangst. Rust om je heen betekent niet rust in je lijf.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airtag. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren.
0: Enner Joe Walsh, help me through the night.

0: dus de nieuwe van Stevie Wonder, It's Easier heet
1: hij. Staan in there.
0: En ik vind hem prachtig, maar dat interesseert jullie natuurlijk niet. En dat is helemaal terecht. In dat bakje nieuwe muziek ook de nieuwe van Vrouwtje. Het leven is een pil.
2: Peter.
3: Ik wil met die Peter.
2: Peter.
3: Peter.
2: Peter.
3: Peter.

0: Race Radio.
1: En toen dacht ik, laat ik eens een duikje nemen in de jaren 70. En ik kwam uit bij de Rolling Stones, geheel toevallig, bij een nummer dat...

Zoveel leuke muziek uit de jaren 70 in het bakje jaren 70 muziek op mijn harde schijf. Maar ja, het is niet meer zo heel erg in trek. Je hoort het niet meer zo heel vaak op de radio, behalve natuurlijk hier. Dit is bijvoorbeeld David Bowie met een constatering die ik soms ook wel eens heb. Als ik denk van, stortte die hele tent maar in elkaar. I love the sound of...

0: Helaas is hij al geruime tijd niet meer onder ons, David Bowie. Hier op Ice Radio, moraal van de week, nummertje 462. Ik hang even in de jaren 70, toen bijvoorbeeld nog Oost-Duitsland bestond. De muur was er nog. Fischer Zee, Berlin.
1: Vind je het spannend, Peter?
0: Nou, best wel.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks verlies van de Beatles dat je niet er die van kent.
3: Ja.
2: Zeker. Het Nederlands product uit de jaren 70. Naamgenoot Peter Schaap. Adem en adem.
3: Bla bla bla. And where has that led us?

0: Door iemands liedje heen praten vind ik niet ziek.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.
4: De Beatles Groep.

0: Race Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Oh jee, het is alweer ruim een half uur voorbij. Het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Madeline Juno, nou, 99 problemen.
2: Ice Radio.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Ik ook niet.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ja, ik ook. Hij heette toen nog Cat Stevens.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: En nu heet hij Yusuf Islam.

kenbaar Treintje Oosterhuis met haar nieuwe, uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio, Meisje. En ook dit komt uit dat bakje. Father John Misty met The Expanded Universe. 24.

0: zo komen we bij het eind van deze Moraal van de Week. Nummertje 462 is het. Ik neem afscheid van je met de nieuwe van Suzanne en Freek. Die heet Pijnstiller. Doei.
1: Je bent niet welkom hier.
2: Nee. Klutser, ik vind je echt niet aardig.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan me goed precies voorstellen hoe laat ik hiermee start.
5: Pas op voor jezelf, pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil, waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: Je vindt vlees voor een slappe. Bij de money back, hè? Tony, I'll sit down. Bernie, I'll sit down. I'll never make that money back.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
17: Ice Radio.
14: Met nu. Valse lucht.

Nick Wilde featuring Rationale en 6 is to 9. Welkom bij Valse Lucht hier. Het is vrijdag, het is de herfst is begonnen, jongens. Het klinkt een beetje somber, maar daarom draai ik ook hele vrolijke liedjes. Great Expectation, hier is

Ik ben te lui om op te zoeken waar de kind vandaan komt. Maar ik vind het een leuk liedje, dus vandaar denk ik, nou, ik zet het even op voor je, denk ik. Great Expectation, dat was Sienna. Het wordt tijd dat we deze weer eens gaan draaien, vind je niet? Of hebben de Russen geen kinderen? Lijkt mij toch wel. Nou, barst maar los, Sting.

Een mooie opvolger toch van Russians, van Sting, Somebody Save Me. Dat zouden we allemaal wel willen. Een lief liedje, Eminem en Jelly Roll. Er zijn nog meer lieve liedjes die ik voor je kan draaien. Dit is er eentje die ik ontdekt heb toen ik een jaar of drie geleden of zo in Nieuw-Zeeland op vakantie was. Lekker in de auto. Heerlijk. Finley Quay en William Orbit. Dat heb ik ooit opgezocht waar dat vandaan komt en wat voor types dat zijn, maar ben ik alweer vergeten. Dus jou rest niets anders dan te genieten van dit mooie liedje. En dat heet Dice.

Dice, Finley Quay en William Orbit. En oh, wat vind ik dit toch ook een fantastisch liedje. Eerst wilde ik die draaien met Van Olivia Dean ook erbij. Met Rain Me In, maar deze is zo mooi. Sam Fender.

0: Ice Radio. Vincent Bijlo.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Daar ben ik.
2: Daar ben jij.
1: En
2: daar
1: ben jij er ook al, Paul van der Lucht.
2: En daar ben ik ook. Overzicht. Paul van der Lucht is er ook, ja. Zeker.
1: Paul van der Lucht. Goedemiddag, Paul van der Lucht.
2: Ik zeg goedemiddag tegen jou, Vincent. Blij dat je er ook weer bent. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Heb je veel radionieuws voor ons voor vandaag? Of valt het allemaal een klein beetje... Valt het allemaal een klein beetje tegen?
1: Alleen maar... Ja, dat valt heel erg tegen. Ik heb alleen maar NPO Radio 2 weekendnieuws.
2: Ja.
1: Puntje 1 is dat Eddie Keur ermee ophoudt in het weekend op Radio 2.
2: Ja, dat is een mooi verhaal, hè?
1: Schitterend verhaal. Hij kreeg geen verbeterde aanbieding, geloof ik.
2: Ja, precies. Nou, hij is er gewoon uitgetrapt, hoor, kan ik je melden.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk. Maar dat wil hij natuurlijk. Hij wil ergens anders aan de slag. Dus ja. Hij zegt zelf dat hij de inflatiecorrectie en loonsverhoging eiste. En dat niet gebeurde. Maar ik vind het ook zo'n gekke vreemde etende buiten eigenlijk op die zender.
2: Dat is het altijd al geweest. Het was de liefdesbaby van de vorige zendermanager Peter de Vries. Die vond hem fantastisch. En die heeft hem naartoe gehaald. Tot groot verdriet van veel Radio 2 medewerkers ook. De ontwikkeling in de programmamakerij bij Eddie, die was niet heel. Dat heeft al jarenlang gewoon ongeveer hetzelfde gedaan. Dus,
1: jij vroeg mij wel eens om te luisteren. Toen heb ik dat ook nog gedaan.
2: Oh, heb je dat nog gedaan ook? Oh, wat erg.
1: Ja. Dat is echt een taakstraf. Net als die podcast van Ruben Brekelmans en Vincent Karmans. Het is ook, mensen moeten eigenlijk een straf krijgen dat ze 240 uur naar die podcast van Brekelmans en Karmans moeten luisteren. Jezus, wat is dat verschrikkelijk.
2: Wat is daar erg aan? Ik heb het nog nooit gehoord. Vertel eens.
1: Nou, het is van een soort van gekke, stuitende arrogantie dat je denkt van we hebben hier een soort van hele luizige, luie sterren of zo die hier een beetje zitten te praten. Maar dat zijn dus gewoon mensen die over ons allemaal gaan, zou ik maar zeggen. Politici. En die, ik weet niet wat er met die gasten gebeurd is, maar die leven in een soort wereld waarin ze denken dat ze een soort sterrenstatus hebben.
2: Maar die Brekelmans is fractievoorzitter van de VVD. Wat doet die Karmans? Is die bewindspersoon?
1: Karmans is bewindspersoon. Die is minister.
2: Ja, dan moet je toch geen podcast gaan maken. Ga ministeren. Ga werken.
1: Ja, dat vind ik ook. En dan noemen ze dat ook nog bromans. Met een S. Een soort bromance. Maar
2: het
1: kost je echt 5 zetels. Nou vind ik dat niet zo erg met de VVD. Maar het is echt een taakstraf. Ja, dat vind ik niet zo erg. Maar wat een kutpartij is dat? Laten we dat toch eens zeggen in de uitleg.

0: Dat ga je eruit typen natuurlijk. Dat...
1: Nee, dat ga ik niet helemaal. Ja, nee. Nee hoor. Nee.
0: Nee, ik ga, dat is echt.
1: Ik ga alleen niet hardop, niet heel erg hardop zeggen dat ik het ermee eens ben. Dat vind ik.
0: Nee. Jij wil je natuurlijk toch een beetje neutraal opstellen. Interesseert
1: me helemaal geen reet. Maar ik vind het ook een kut. Ja, ik vind het een kutpartij. Ze zijn 25 jaar aan de macht hier in dit land. En zie eens waar we zijn.
0: Mag nou, zeg, dat is ja. Maar nou doe je het toch.
1: Ja, sorry. Sorry. Oh, deed ik het echt? Deed ik het echt? Oh.
0: Ja, je deed het echt. Ja. Oh. Maar goed, in ieder geval, die keur die gaat dus weg. Smiddags, zaterdagmiddag. Ja, dat is een grote opluchting.
1: Hele opluchting.
0: Iedereen die radio lief heeft. En, ja. Radio 2 verliest ook in het weekend zijn nieuwslezer. Nou ja. Dat is ook niet zo'n ramp, want nieuws halen ze dan gewoon van de algemene lezer. Dus nieuws blijft gewoon. Alleen dan kan je niet meer gezellige bruggetjes laten maken van het nieuws. Met de presentator.
1: Kijk, de bedoeling van dat nieuws, want daar ben ik zelf mee begonnen bij 3FM, was dat er wat meer duiding zou komen. Duiding ook voor de doelgroepen. Dus op 3FM duiding voor de 3FM doelgroep. Maar die duiding die is eigenlijk al snel ingewisseld voor zinloos onderling gelul.
0: Ja, ik vond het idee ook wel leuk. Want in het begin werkte het inderdaad. Dat je ook bijvoorbeeld andere nieuwsonderwerpen uitlichtte.
1: Ja, precies.
0: En dat vond ik leuk. Maar dat stomme gelul heen en weer met die nieuwslezer. Dat je met die Martijn... hoe heet die?
1: Martijn Nijhuis.
0: Ja. Dat begon best aardig. Maar na verloop van tijd wordt dat allemaal... Ontzettend oude jongens krent op brood. Want daar hebben ze natuurlijk toch wel zo'n neiging toe bij zijn zenders.
1: Nou ja, kijk, de
0: om een
1: bedoeling
0: beetje
1: is,
0: onderling te beginnen gappen.
1: De zo. Bedoeling is dus dat je als, als presentator of als discjockey de vragen stelt aan zo'n nieuwslezer die je thuis op de bank ook hebt. En dan heeft het zin. En als je die vragen niet kunt verzinnen omdat je niet luistert naar wat het nieuws is bijvoorbeeld... Hè,
0: nee, precies.
1: Dan is het zinloos. Dan wordt zo'n gesprekje inderdaad volkomen zinloos. Dat is doodzonde.
0: Ja, maar dat is gebeurd. Dus het is ook helemaal niet erg dat verdwijnt.
1: Nee, op zich is dat niet erg dat het verdwijnt. Maar ik vind wel, er verdwijnt wel veel deze ronde, moet ik zeggen. En dat vind ik wel zonde.
0: Ja, verdwijnt heel erg. Nou ja, we hebben het natuurlijk al veel eerder over Radio 5 gehad. En die Kranenbarg, die is niet diep. Hij was heel erg opgelucht. Dat hij dat besluit had genomen, hoorde ik weer van andere bronnen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou ja, dat kan ik me van alles bij voorstellen. Anders,
0: want hij spreekt nu heel veel boeken in. Want dat kan hij heel goed. Leest boeken. Ik heb trouwens van de week mijn eigen nieuwe kinderboek voorgelezen. Dat is leuk om te doen. Heerlijk. Gewoon in zo'n studio zitten en 3 uur achter elkaar voorzitten te lezen. Dat is echt leuk.
1: Oh, lekker man.
0: Maar goed, Kranenbarg doet dat nu ook. En hij was op reis gegaan naar Canada of zo.
1: Ja, nee, hij heeft natuurlijk gelijk. Hij is natuurlijk, 40 jaar geleden begonnen bij Radio 2 daar in de ochtend. En daarvoor werkte hij al bij Radio Gelderland, volgens mij. Die man heeft ze wel verdiend, vind ik hoor. Dat is wel klaar. Dat is wel goed. Hey, zou jij willen reïntegreren op Curaçao?
0: Zoals ik maar verlies, ja.
1: Ja?
0: Nou, Misha is daar ook begonnen, Misha en Blok. Ja, maar die begon daar natuurlijk. En dat Radio Dolfijn is af en toe best een aardig zendertje.
1: Ja.
0: Nou ja, ik weet niet, maar woont hij daar eigenlijk ook?
1: Ik heb geen flauw idee. Je hebt ook als dat iets van hier af doet, hè?
0: Maar dat kan natuurlijk ook. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Want Peter Kroon, zegt die naam?
1: Ja, zeker.
0: Peter, die had ooit eens een zendertje op Bonaire. Daar heb ik ook een tijdje programma's mee voor gemaakt. En dat ging toen, dat was toen, ja, toen was er net internet geloof ik. Maar soms ging die daar ook heen en dan ging die met tapes daarheen. En die zette die dan in.
1: Nou, heerlijk.
0: En dan had hij nog, Peter is echt een oude piraat eigenlijk. Dus hij had daar gewoon een flinke sterke wensende die hij zelf ook onbeheeld. Dat vond hij hartstikke grappig. Maar reïntegreren op Curaçao.
1: Ja, is toch heerlijk?
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat zou ik alleen maar doen als ik daar ook echt zou wonen, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar goed kan reïntegreren. Als je hier in Nederland voor de ochtendshow van Dolfijn, want dan begin je om, het is een tijdsverschil van 6 uur. Dus dan begin je om 12 uur vanmiddag. Yeah. 12 uur vanmiddag, dan doe je lekker vrolijk. Nou, dat is toch prima. Ik weet niet of Igmar daar woont of niet.
0: Oh kan ja, ook, als je dat van afstand doet, is het natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is de ideale ochtendshow.
1: Precies, man.
0: Hey, ja, dat is een goed idee. Ja.
1: Dus ik ga solliciteren.
0: Dat wil ik wel. Heel
1: ja, dat is hartstikke ja. leuk. Nou, dan begin je elke dag.
0: Oh ja, en de klassieke top 400 is ook nog, hè, deze.
1: Oké, okay, wat staat er op nummer 1, weet je nog?
0: Nou, ik neem aan de Matthijs Passion. Dat is het Bohemian Rhapsody van de klassieke.
1: Is dat zo, ja? Maar de hele ja, Matthijs?
0: De Matthijs, die staan altijd op 1.
1: Ja. Hey, maar helemaal?
0: Ja, die ga ik trouwens ook in zijn geheel op mijn uitspraak laten draaien. Om de mensen dus flink in te peperen.
1: Ja, dat zou je leren.
0: Ja.
1: Maar goed. Hey, wat zullen we eens draaien, vrienden, ter afsluiting van dit onderwerp?
0: Ja, ik weet niet of je dat gaat trekken, maar ik heb ik ben ontzettend fan van Phoebe Bridges. Dat is een Amerikaanse zangeres. En die heeft een nieuw album gemaakt. En Phoebe, dat schrijf je P-H-O-E-B-E. En dan Bridges.
1: Wacht even, Phoebe.
0: Nee, P-H-O-E-B-E.
1: P-H-O-E-B-E. Ah ja, Phoebe. Ja, Bridges.
0: Phoebe Bridges.
1: Ik heb Bridges, yes.
0: Het nummer wat ik weer hoor heet The Outside.
1: Nou, dan ga ik eens even kijken hoor. The Outside. Ja,
0: dat komt van haar nieuwe album. Maar ik weet niet of mensen van mijn leeftijd dat nou allemaal leuk vinden, maar ik vind het prachtig. Echt heel mooi.
1: Ja, ik ben even aan het kijken of ik het nummer kan vinden. Ik zie wel allemaal playlisten die zo heten. Oh ja, hier is die. Ja. Ik ga jou op je wenken bedienen hoor. Dat moet geen enkel probleem
0: zijn. Dat komt. Ik hoop luisteraars dat u er wat aan zult vinden.
1: Ja, okay, daar komt ie. Hey, dankjewel Vincent, ik spreek je.
0: Oké, man. Dankjewel.
1: Hoi,
0: jij ook. Ciao. Doei.

Bijzondere liedjes kiest die man altijd uit. Vind ik heel erg mooi. Ik ben nog steeds blij met die Dolly Parton die hij me 2 weken geleden liet horen. Maar dit was niet Dolly Parton. Wat ik heb ontdekt, nou ja, ontdekt, ik heb allemaal niet ontdekt, maar gewoon. Dit vind ik zo te gek. Nothing but thieves. Oh, hier is number 4.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

0: blijf hem leuk vinden hoor. The Faith of Ophelia van Taylor Swift. Oh, hier ben ik... nou ja, hier wilde ik al even naartoe. En dan ben ik een paar jaar geleden ben ik er voor het eerst geweest. Het pretpark op Coney Island. Prachtig bezongen door Van Morrison.
1: Coney Island. Coming back from Downpatrick. Stopping off at St. John's Point. Out all day bird watching and the crack was good. Stopped off at Strangford Lock early in the morning. Drove through Shigley, taking pictures and on to Killooleigh. Stopping for Sunday papers at the Lacal District. Just before Coney Island. On and on over the hill to Hourglass and the Jam Jar. Autumn sunshine, magnificent and all shining through. Stop off at Hourglass for a couple of jars of mussels and some potted herrings in case we get famished before dinner. On and on, over the hill and the crack is good. Heading towards Coney Island. Look at the side of your face. As the sunlight comes streaming through the window in the autumn sunshine. And all in all, time going to Coney Island, I'm thinking, wouldn't it be great if it was like this all the time?
0: Heb ik te veel gezegd? Prachtig liedje toch? Van Morrison, Coney Island. En mocht je ooit in de gelegenheid zijn om naar New York te gaan, sla dat niet over. Ga daar even heen. Het is een heel leuk, beetje ouderwets pretpark. Nog van hout gemaakt en zo. Geen Efteling-achtige high-tech, maar gewoon gaaf.

Beyoncé natuurlijk met Blow. En die is een beetje van Michael Kiwanuka of Michael Kiwanuka. Dat weet ik eigenlijk niet hoe je dat moet uitspreken. Hoe die dat zelf het liefste doet. Ze zich voorstelt in de bar. Hi, ik ben Michael. Nee, ik ben Michael. Nou ja, zoiets. How does

Nou ja, de kans dat je die man in de kroeg tegenkomt is natuurlijk nog niet zo heel goed. Groot, zeker niet als je hier alleen maar in Nederland naar de kroeg gaat. Misschien keert je in de buurt van Paradiso, je weet het nooit. Solid Ground heeft het in ieder geval. Michael, Michael, Kiwanuka. God zal het weten. Maar dit is Ravenland.

misschien niet het meest vrolijke liedje, maar wel een heel mooi liedje. Sadness, Stash uit België komt-ie. Dit genre ben ik niet zo gek op, maar hier maak ik een uitzondering voor.

0: check it out.
1: My posse.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Nou, daar kunnen we voorlopig nog even van dromen. Tenzij je natuurlijk tussendoor nog even op vakantie gaat. Gezellig in november naar Curaçao of in december naar Bonaire. Of naar de Côte d'Azur. Of in ieder geval iets waar een heerlijk strand is. Dit was het eventjes voor wat betreft ijs. Volgende week ben ik er weer. Je mag nog even genieten van Lola Young en One Thing. Oh,

0: Pussy.
1: I like it.
2: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.
7: Ice Radio. Met nu. Het ANP nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenland minister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio.
1: Weet je wat het kost, man?
2: Helemaal niks.
0: Ice Radio. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
0: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Blijft toch altijd wel een echte klassieker. Eagles, Life in the Fast Lane.
1: Wij zijn Ice Radio. Alternative.
0: Een hele goede middag. Welkom bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Tot 2 uur zit ik hier. Geef ik je eventjes wat algemene tips. Dingen waarvan je misschien zegt van, hé, dat wist ik helemaal niet, Den. Kan het natuurlijk ook zijn dat je, het wel weet. Dan geniet je gewoon lekker van de muziek die ik ook uiteraard voor je heb. Zo rond 2:30 krijg je een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En uiteraard ook de meldingen van een Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Vandaag hebben we het in de show over de kwestie Beatles en de Stones. Of liever gezegd, kroket of frikandel? Ja, waar gaat jouw voorkeur naar uit en welke is eigenlijk gezonder voor je? En als je nou verkouden bent, hè, en je denkt dat je griep hebt bijvoorbeeld, ren je dan meteen naar het kruidvat voor een middeltje of los je het liever op een andere manier op? Eentje die misschien wel iets goedkoper is? Zometeen muziek van Pink. Maar nu als eerste Daryl Hall, in dit geval zonder zijn... Ja, vroeger was het een vriend, maar later toch niet meer zo. Om het met de rechten te maken en zo. Dit is uit 2011. Eyes for You, Daryl Hall.

0: Dat de meedoen hier tot 2 uur.
1: Je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Hey, de Beatles of de Stones, dat waren vroeger twee kampen, hè? Ja, dat is eigenlijk ook een beetje met een frikandel en de kroket. Ja, voor welke ben jij precies? En welke is eigenlijk het meest gezond? Je hoort het zometeen naar Bruce Springsteen.

0: Everybody's got a hungry heart van Bruce Springsteen. Als we het toch hebben over hungry, laten we het eventjes hebben over de discussie frikandel of kroket.
1: Ja, bij mij, ik hou van kroketten. Ik vind ze gewoon lekkerder dan in dit geval frikandel. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld zegt nee, toch liever een frikandel. Toen zat ik na te denken, wat is nou eigenlijk gezonder voor je? Nou, een frikandel die wint het qua calorieën toch wel van de rundvleeskroket. Dat komt omdat die kroket, wanneer je hem in de frituurpan gooit, zuigt zich natuurlijk helemaal vol, hè, met vet. Komt door dat paneerlaagje eromheen. En die frikandel, ja, die zit bijvoorbeeld weer vol met zout. En als je dan denkt, neem een kaaskroket of een groentekroket. Maakt dus helemaal niks uit. Er zit ook weer zo'n paneerlaagje omheen, dus die zuigt zich ook weer vol. Behalve natuurlijk wanneer je ze in de airfryer gooit. Dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. Merk wel dat als ik van die gewone kroketten in de airfryer doe, dan gaan ze er soms wel een beetje vreemd uitzien. Maar op zich is het toch gewoon allebei prima. Dus eigenlijk is toch de kroket iets gezonder, want die heeft dus wat minder zout in zich. Maar goed, echt een heel groot verschil zit er niet tussen. Dus geniet lekker van hetgene wat jij lekker vindt. In mijn geval dus die kroket. Wat vind jij lekkerder? Frikandel, kroket? Of zeg je bij allebei van, nou, eigenlijk allebei helemaal niks.

Somebody else, I know, so love away, but it's fair to say.

It's a Kind of Magic van Queen uit de 86. Zo weer lang geleden. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak hier op Ice Radio. Ik krijg later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dingen die het beste niet eet en niet drinkt en niet gebruikt. En daarnaast gaan we ook eventjes kijken of het wel zin hebt om naar de drogist toe te rennen wanneer je bijvoorbeeld verkouden bent. Wel mensen die denken van ja, dan moet ik allerlei middeltjes halen. Maar is dat allemaal wel echt zo nodig? En zometeen een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Je hoort er zometeen naar Centerfold. Dit is de J. Geilsman.

hebt singeltjes, je hebt albums, misschien ook nog wel wat cd'tjes. In Tilburg dus, aanstaande zaterdag van 10 tot 4. Dan ook dezelfde zaterdag een beurs in Gouda, de Agnietenkapel is dat in Gouda. Dat is een keertje wat anders dan een plein of een grote beurshal. Dat is echt gewoon de oude Agnietenkapel in Gouda. Ook van, maar deze is van 10 tot 5. Ik wilde zeggen ook van 10 tot 4, maar ze beginnen eigenlijk altijd wel een beetje om 10 uur. En dan gaan we door naar zondag 11 oktober in Almere, Congrescentrum Annabark. Dat is trouwens een binnenbeurs en die is van 10 tot 5. Ik heb zomaar het idee dat je daarvoor moet betalen trouwens. En dan de laatste, die is in Hoorn, aanstaande zondag ook de 11e. Van 11 tot 4, zeg ik net, dat zal allemaal beginnen om 10 uur. 11 tot 4 en deze is in de Noorderkerk in Hoorn. Volgens mij moest je daar ook betalen om binnen te komen. Nou, meestal ligt dat zo rond €3. Dat is op zich wel te doen natuurlijk. Afgelopen week was ik op de platenbeurs in Haarlem. Ik was eigenlijk weer op zoek naar cd'tjes, maar er waren er toch niet zo gek veel. Het was wel een buitenbeurs voor 2 dagen, maar het viel mij een beetje tegen. Goed, tot zover eventjes de beurs. Dit is Madonna, Crazy For You.

toen John Baddis en John Lind dit nummer Crazy For You schreven, toch, wat toch wel een ballad is, hadden ze eigenlijk nooit bedacht dat de zangeres als Madonna dit zou gaan inzingen. Omdat, ja, Madonna was natuurlijk tot die tijd meer een dancepop zangeresse. Ja, dat past nou niet echt bij elkaar. Maar goed, ze ging overstag. En uiteindelijk was het een heel groot succes. En ze kreeg daar ook haar allereerste Grammy-nominatie voor. Als jij nou verkouden bent, hè? Je denkt dat je griep hebt. Ren je dan meteen naar het kruidvat voor een middeltje? Of denk je dat los ik wel op een andere manier op? En zijn er eigenlijk wel manieren die iets doen? Je hoort het zo meteen.

0: Woensdag vandaag, 7 oktober 2026. Dit is Icebreak. Dit is ook Ice Radio. Van Stevie Wonder, A Part-Time Lover. Ja, we gaan alweer richting de herfst en de winter. En op dit moment zitten toch alweer een hoop mensen alweer te snotteren en te hoesten, hoor. Ik merk het toch wel regelmatig op mijn werk ook. Maar het officiële griepseizoen is eigenlijk helemaal niet begonnen, hè? Maar omdat we weer wat meer naar binnen toe gaan met z'n allen, in huis. Ja, daar zit elkaar gewoon een beetje aan te steken eigenlijk. Gewoon met die verkoudheidsvirussen. Ja, en weet je, kijk, echte griep, dat herken je natuurlijk gewoon meteen aan die hoge koorts en spierpijn. Dan voel je echt belazerd, hè. Maar heb je nu bijvoorbeeld alleen dat je, ja, dat je neus dicht zit of je hebt keelpijn, dan is er eigenlijk nog niet zo gek veel aan de hand. Want het, eigenlijk is het gewoon dat je immuunsysteem is nu heel erg hard voor je bezig om het allemaal weer goed te maken. Maar wat helpt er nu eigenlijk echt tegen dat snotteren? En dan hoef je dus helemaal niet naar de drogisterij te rennen of zo, hè. Nee, joh, uit onderzoek blijkt dat zinktabletten de enige remedie zijn die verkoudheid met ongeveer 2 dagen verkorten. Veel mensen slikken bijvoorbeeld ook vitamine C. Maar dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat de ergste klachten wat minder zwaar aanvoelen. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon stomen. Hè? Of lekker wat honing nemen in je thee. Dat is natuurlijk super fijn voor je keel. Maar dat virus, dat gaat er dus niet sneller van weg. Hè? Dus weet je, neem gewoon een lekker kopje thee. En geef je lichaam eventjes wat rust.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist.

It's raining again van Supertramp. Nou, de afgelopen dagen was het in Spanje wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen de hel, maar het was wel aardig wat, hè. Wat er daar viel. Ik zag het filmpje zo van, wat was het? Barcelona en zo, daar Catalonië. Poeh, best wel erg hoor. Nou, gelukkig in Nederland een beetje rustig op het moment, hè. Zometeen de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We gaan even kijken wat je deze week het beste niet kunt drinken... en niet kunt eten en niet gebruiken. Zometeen meer naar Bluff.

Alles is liefde van Bluff. Was dat niet van een film? Dacht het wel. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heb ik voor je. Ik heb er vandaag 3. Als eerste een melding van Action. Die waarschuwt voor chococgummies, gebakken eitjes, 80 gram. Ja, het artikel kan voor de houdbaarheidsdatum schimmel bevatten en is dus daardoor niet geschikt voor consumptie. Of je moet het lekker vinden, kan natuurlijk. Hè. Amazing Oriental, die waarschuwt voor Sonoka Frozen Slices of Bitter Lemon. Verpakking van 500 gram. In het product is een hoeveelheid pesticiden gevonden die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Ai. En dan nog een melding van Lidl, die waarschuwt voor deluxe eendenborstfilet. Vrij serieuze melding, want er kan namelijk salmonella in zitten. Het is niet zo gek veel qua meldingen vandaag, maar best wel serieus, toch? Dit is Sandy Coast, The Eyes of Jenny.

0: Sandy Coast.
1: Met The Eyes of Jenny.
0: Ja, blijft altijd wel een mooi nummer, hè? Een oud nummer wel, mooi hoor.
2: Eigenlijk een beetje een tijdloos nummer.
0: Hé, hey, dit was hem weer. Je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Wat hebben wij vandaag geleerd? Nou, als jij verkouden bent en je denkt, oeh, ik moet meteen naar de drogisterij, de drogist toe rennen, een kruidvat of wat dan ook, hè, om allerlei middeltjes te halen of misschien wel gekke pillen uit Engeland, kan natuurlijk ook, hè, is eigenlijk allemaal niet nodig. Het enige wat echt een soort van helpt zijn zinktabletten. Ja, en die maken dat je verkoudheid gewoon iets korter duurt. In dit geval 2 dagen ongeveer. Dus ja, je zult er maar gewoon uit moeten zingen. Maar goed, vervelend, maar zijn ergere dingen. En of je nou team frikandel of team kroket bent, ja, qua calorieën maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. In de frituurpan verliest de kroket het wel een beetje ten opzichte van de frikandel, omdat het paneerlaagje zich helemaal volzuigt met vet. Maar goed, in de airfryer helemaal geen problemen natuurlijk, hè. Dit weekend zijn de platenbeurs aanstaande zaterdag. Dat is dan de 10e in Tilburg en in Gouda. En zondag in Almere en in Hoorn. Zometeen hier op Ice Radio is het vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week spreek ik je gewoon weer. Maken we een nieuwe Icebreak. En wil je met me connecten trouwens, dan doe je dat via mijn socials. Dat is DLG van Leeuwen. Dat is Facebook en Instagram. Ik wens je nog een hele fijne dag. En graag, ja, tot de volgende week maar weer, hè. Geniet nog eventjes van je woensdag. Bye bye.
3: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met die man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Wat een lekker jaren 80 juweeltje. De Greg Kin Band en Jeopardy. Hey, hartelijk welkom. Bij een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. De eerste editie, de eerste aflevering na het Leidensontzet, na 2 en 3 oktober. Nou, we hebben het weer overleefd. Wat een prachtige editie was het, zeg, afgelopen weekend. Vrijdag en zaterdag, 2 en 3 oktober, het Leidensontzet, de overwinning op de Spanjaarden. Afijn, degene die er wat van weten, die weten precies hoe het in elkaar zat met die hutspot en die klapstuk en die haring en dat witte brood. Dus zal ik het verder niet over hebben. Vandaag de dag is het vooral een mooi feest met heel veel drinken en dansen, maar ook met heel veel historie en traditie. En deze editie, de editie van 2026, was werkelijk zonovergoten. Ik heb er een post aan gewijd op mijn Facebookpagina en volgens mij op Instagram ook nog wel, weet ik niet. Maar het was heerlijk, het was heerlijk. En ik heb ook nog mijn verjaardag gevierd. Dankjewel voor alle felicitaties. Er zaten ook wat felicitaties van luisteraars tussen. Dat wordt absoluut gewaardeerd. Dat vind ik echt heel erg leuk. Hey, het Leidensontzet ligt weer achter ons, maar wat voor ons ligt is een nieuwe Mellis Morning Mix. Ik vertel je zo direct wel wat er allemaal in het programma zit deze week. Het zal je niet verbazen als je vaker luistert. Het zijn de bekende ingrediënten. En daaronder is bijvoorbeeld de nieuwe Icebreaker. En die is van Good Old The Rolling Stones. Het staat niet op het nieuwe album, maar toch ook weer een beetje wel. Als je hem downloadt in iTunes of op Spotify opzoekt, dan zit er een bonus track bij. En die bonus track is deze week het Icicoon. Bad Luck Hideaway. Hier zijn de Stones.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Herkende je ze nog? Captain en Tenniel hadden een grote hit met Do That To Me One More Time. En dit was die andere. En dat vind ik dan leuk om die weer eventjes aan je te laten horen. Love Will Keep Us Together. Hey, goedemorgen als je net inschakelt. Dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Een van de weinige, misschien wel het enige format voor je radiostation in Nederland. Overal ter wereld via het World Wide Web te beluisteren. iceradio.nl. Volgend jaar bestaan we 10 jaar. Ja, daar gaan we vast en zeker wat aan doen. Ik zal de feestcommissie nog eens eventjes attenderen op dat heugelijke feit. Eens even kijken. Ik heb het al met je over de 2 en 3 oktober Leidensontzet gehad. Daar hebben we het niet meer over. Misschien dat ik straks nog even met Monica Leijen en Paul Goulmy erover spreek. Want die maken allebei hun opwachting in deze editie. Monica heeft straks weer wat vrouwelijke vocalen voor ons. En in het volgende uur is Paul met Paul's platenkast weer present. Verder hebben we een prachtig ice-icoon van... dan moet ik even spieken. Oh ja, de Police natuurlijk. Oh, heerlijk. Ja, dat brengt een hoop jeugdherinneringen naar boven. De Police, het ice-icoon, daar ga ik wat van draaien. Prince moment. Ik heb weer het boekje van Robert Lodge met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En de Pimpamplaat. En vooral, en dat is echt altijd de hoofdmoot in dit programma. En dat zal ook niet veranderen. Fijne muziek uit alle windstreken en uit alle decennia. Dit draaien we al weken hier op Ice Radio. En er zal wel een reden voor zijn. Vinden we een fijne plaat. De Fontaines D.C. en Marianne.

Vroeger kende ik dat rapje van Stevie Wonder aan het eind van dit nummer helemaal uit mijn hoofd. Maar vandaag de dag zal ik me er niet meer aan wagen. Master Blaster Jammin' van het Hotter Than July album. Heerlijk vond ik dat destijds. Hij komt weer naar Nederland, Stevie Wonder. 28 oktober uit mijn hoofd in de Ziggo Dome. En dan doet hij een integrale uitvoering van Songs in the Key of Life. Ik heb een paar kaartjes. Was niet goedkoop, kan ik je vertellen. Maar dat vind ik toch wel heel leuk om mee te maken. Ik heb hem 20 jaar geleden alles een keer gezien. Maar dit is toch wel heel bijzonder. Vrienden, ik heb weer het boekje van Robert Lodge bij me met de opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wou ik het even met je hebben over de Stone Roses. Na 16 jaar uit elkaar te zijn geweest, kwamen de Stone Roses in 2012 weer bij elkaar. En het wachten van de fans bleek bepaald niet voor niets, want toen de hereniging voor juni 2012 werd aangekondigd, werden er maar liefst 220.000 kaartjes in slechts 68 minuten verkocht voor de 3 concerten in Manchester's Heaton Park. En dat kwam neer op gemiddeld 3235 tickets per minuut. Fans hadden sinds de breuk in 96 uitgekeken naar een comeback. De band was destijds na een periode van grote successen uit elkaar gegaan, nadat ze onder meer nummers als Fool's Gold uit 1989 hadden opgenomen. Nou, de hereniging werd daarmee een van de meest lang verwachte comebacks uit de Britse popgeschiedenis. En de 3 concerten van de Stone Roses werden uiteindelijk officieel erkend als de snelst verkochte rockconcerten in de Britse geschiedenis. Ik denk dat de comeback van Oasis inmiddels hier overheen is gegaan. Maar goed, dit boekje is van voor dat moment, dus dat is er nog niet in opgenomen. Het is in ieder geval genoeg reden om weer eens wat van de Stone Roses te draaien. En dan kies ik natuurlijk voor Fool's Gold.

0: toch leuk om te bedenken dat die ooit het Songfestival hebben gewonnen. Maneskin en Supermodel hoorde je. En daarvoor dus de Stone Roses en Fool's Gold. Hey, Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Niet heel veel vrouwelijke vocalen gehoord tot nu toe in dit programma. Dus het wordt hoog tijd om even contact te leggen met jou. Voor meer vrouwen op de radio. Maar niet nadat ik gevraagd heb of je het Leidens Ontzet volledig hebt gevierd en benut en ondergaan.
1: Dat heb ik en overleefd ook weer. En het was superleuk.
0: Ja, het was lekker weer en een prima editie. We moeten er nu weer een jaar op wachten. Maar niet op jouw bijdrage in het kader van meer vrouwen op de radio. Want wat heb je voor ons? Vertel.
1: Ik werd weer eens geïnspireerd door het verleden. Ik dacht aan Monica Stucci, dat is een Italiaanse zangeres en die is beter bekend onder de naam Valerie Dore.
0: Ah, Monica, een naamgenoot van je.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus vandaar dat ik daar.
0: Dat je eraan dacht natuurlijk, ja.
1: Ja. En ik zat ook te bedenken hoe ik deze plaat, die we straks gaan horen, hoe ik die nou ken inderdaad. Want het is nooit echt een hit geweest in Nederland. En die mevrouw die is ook niet zo, in Nederland was ze niet zo heel erg bekend. Maar ik realiseerde me dat het kwam door de toenmalige piratenzender Freewave Radio uit Leiden.
0: Oh, en die draaide veel van dit soort muziek, dat klopt.
1: Die draaide allemaal van die Italo-disco en dat was, dit dus was ook zo'n nummer wat gewoon heel vaak gedraaid wordt. Want het is een hit geweest wel in Duitsland en Italië en Frankrijk en nog een paar van die landen. Maar in Nederland eigenlijk niet. Maar toen dacht ik, daar ken ik het dus van. Deze mevrouw die was een jaar of 20 toen ze ontdekt werd door een Italo-producer. Ik begreep dat de geleerden het er niet helemaal over eens zijn of zij nou wel of niet zelf die vocalen op dit nummer heeft gezongen. Of in ieder geval werd ondersteund misschien door door anderen.
0: Als ze het niet zelf gezongen heeft, dan was ze in ieder geval niet de enige in die dagen. Want er waren wel meer van die Italo-platen waarbij producers zeiden van joh, jij voor het plaatje, maar iemand anders voor de zanglijnen. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Moeten we eens aan Paul Gulmi vragen. Dat is ook een grote Italo-liefhebber. Ja, die heeft het ook wel eens over deze plaat gehad, maar dat is lang geleden.
1: Ja. Nee, ik moet opeens aan Millie en Vanilli denken.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dat zijn er, of inderdaad, om maar een dwarsstraat te noemen. Het klinkt heel aardig. Ik moet zeggen dat ik ook nog even luisterde naar een opname van Top of the Pop. Top of the Pops. En dat het een beetje ielig klonk. En dat was live. Misschien klopt het toch wel dat inderdaad de begintijd was dat ze weer. Dat ze dus losgelaten werd na die muzikale ondersteuning.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.
1: De plaat is leuk.
0: Ja, ik ken twee nummers van haar. Die heb ik in die tijd dat ik in een discotheekje draaide in Gouda helemaal stuk gedraaid. Die ene was Get Closer, maar degene die we gaan draaien, dat is die andere. Roept u maar.
1: Ja, dat is uit 1984, The Night.
0: The Night. En dat was precies dezelfde beat als Get Closer. Dus die kon je heerlijk door elkaar heen mixen. Of door elkaar heen aan elkaar, zal ik dan maar zeggen. We gaan er lekker naar luisteren. Het brengt de zomer nog een klein beetje terug. Dankjewel, Monica. Tot volgende week.
1: Oké, bye.

0: Ze stond nog niet zo lang geleden 10 keer in het voorprogramma van Harry Styles in de Amsterdam Arena, Robin. En dit deed ze samen met Clear Up en With Every Heartbeat.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Oh, dit album behoort echt tot een van mijn favorieten. Misschien wel staat het in de top 10 aller tijden. Mijn persoonlijke top 10 aller tijden. Het tweede album van The Police uit 1979. Regatta de Blanc. Wat een geweldige plaat. Helemaal stuk gedraaid destijds. En Wim de Bie van Coat & Bee, die heeft er ooit nog eens een fantastische recensie overgegeven op televisie. Ik draai het titelnummer. En dat doe ik niet zonder reden. Want de opbouw die in dit nummer zit en de enorme eruptie die erin zit, die raakt mij nog steeds. The Police.

0: De Icebreaker van een paar weken geleden. En ik hoor hem steeds meer en steeds vaker om me heen. Gelukkig maar. The War on Drugs. And who's that?
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Dit nummer is eigenlijk het allereerste nummer dat toegeschreven werd aan Prince and the Revolution. Ja, want het is opgenomen eigenlijk voordat de Purple Rain album liedjes opgenomen werden. Het is de B-kant van When Doves Cry. Het nummer kwam uiteindelijk niet op de Purple Rain soundtrack. Maar ja, wel al opgenomen met The Revolution, met Wendy en met Lisa en Dr. Fink en noem ze allemaal maar op. 7.

0: reminding you it's disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Show it, baby.
2: Het is weer heerlijk om elke week te grasduinen in die bak met disco, dance, classics en een leuke eruit te pikken om het eerste uur mee af te sluiten. Ik kwam deze week Divine tegen. Native Love ken je nog wel, maar dit was volgens mij toch wel zijn allergrootste hit. Heerlijke synthesizers in Shoot Your Shot. Zo direct na het nieuws, dan ben ik bij je terug voor uur 2. Hou hem hier op Ice Radio bij Mellis Morning Mix. Tot zo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronken man met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig?

0: Op de toppen van hun kunnen, de Simple Minds en de Waterfront. Ah, die bas aan het begin van het nummer, die gaat door merg en been, dwars door je middenrif. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hartelijk welkom in uur 2 van Mellis Morning Mix via Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb hier heel veel leuke liedjes liggen, daar ga ik keuzes uit maken. Ik weet nog niet precies wat ik wel en niet ga draaien, maar ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Dan kom je er vanzelf achter. In ieder geval ga ik even een lijntje leggen met Paul Goelmi straks voor Paul's platenkast. En ik heb ook vast nog wel een pinpan plaat, want die heb ik immers elke week hier in Mellis Morning Mix. En nieuwe muziek heb ik ook, dit draai ik al een aantal weken. En zoals ik wel vaker zeg, ja, daar zal er wel een reden voor zijn. Ik vind het een heel fijn liedje. Phoebe Bridges heet ze. En dit heet Lost Boys.
1: Ice. The Alternative.

0: Sta je af en toe in dubio, hè? Plaat die je nog regelmatig hoort, ga ik die dan voor je draaien of niet? En deze week dacht ik ja, want het is gewoon een fijn liedje. Dire Straits and the Sultans of Swing. Over fijne liedjes gesproken, dit is het Belgische Oscar and the Wolf samen met onze Nederlandse S10 wel vaker gedraaid. Een grote hit in België, in Nederland hoor ik het niet zoveel. Safe and sound.
1: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down.

0: Chaka Khan en Fate. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen waar die sample voor gebruikt is. Hè? Want dat is inmiddels wel bekend. Maar lekker om het origineel weer een keer te horen. Paul Gulmi, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mel.
0: Ja, ik vroeg het vorige uur aan Monica Leijen ook. Ik moet het aan jou natuurlijk ook even vragen. Heb je 3 oktober helemaal doorleefd en beleefd en overleefd?
1: Ja, op alle drie. Het was een mooi feest. Het was mooi weer. Ik heb het beleefd, overleefd. En wat was de derde?
0: Doorleefd, ja.
1: Ja, dat is ook goed gelukt. Nee,
0: oh, gelukkig. En inmiddels weer helemaal het mannetje, hè? Want op onze leeftijd heb je wel een paar hersteldagen nodig, toch?
1: Ja, maar dat ging goed.
0: Ja, ik heb af en toe nog dat ik mensen spreek en dat ik denk, ben ik jou nou nog tegengekomen? En dan weet ik het niet meer precies, maar jou ben ik in ieder geval tegengekomen, dat weet ik zeker.
1: Ja, absoluut, wij zijn elkaar tegengekomen.
0: Hé, we bellen je natuurlijk elke week voor Paul's Platenkast. En je bent nog steeds in Nederland, hè, want binnenkort vertrek je weer voor allerlei reizen, maar nu ben je nog in Nederland. Dus ik bel je in dezelfde tijdzone. Meestal zit jij in de jaren 80 als je iets uit je platenkast pakt. En ik weet eigenlijk niet, is dit jaren 80? Het is wel een band uit de jaren 80.
1: Het is 1984.
0: Ja, want het is niet hun grootste hit. Ik vraag me af of hoeveel mensen dit kennen.
1: Ja, nee, het is absoluut niet hun grootste hit. Niet hun grootste hit. Nummer 11 in de UK charts. Dat is wel de hoogste plaats.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb al 2 nummers eerder uit mijn platenkast van dit programma, van deze band, mogen kiezen. Maar deze vind ik toch wel erg mooi. Het is eigenlijk een hele rare plaat, want ik dacht altijd dat het ging om het een eerbetoon aan een filmster. Maar dat is het helemaal niet. Het gaat over informanten tijdens de Troubles in Noord-Ierland.
0: Oh, joh.
1: Ja, en dan wordt er gerefereerd aan een rol die deze acteur speelde in een van de films. En daar is het op gebaseerd.
0: Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Ik moet ook zeggen dat ik het nummer even heel erg op moest diepen uit mijn geheugen. Maar als je de titel leest, dan denk je inderdaad, dat gaat over een eerbetoon aan een acteur. Maar dit is dus het echte verhaal. Nou, we worden alleen maar benieuwder. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb Madness met Michael Caine.
0: Michael Caine van Madness. En het is in Nederland nooit een hit geworden, zeiden we net. En jij zei nummer 11 in de UK. Heb je het daar ook ontdekt? Want daar kom jij nog alles.
1: Nee. Ik luisterde ook wel naar radioprogramma's die ook niet hit speelden. En ik had ook de platenkast natuurlijk later. Maar ik vond het gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, we gaan er lekker naar luisteren. Ik ga hem instarten. Michael Caine van Madness. Paul, dank voor deze originele keuze. En mogen we je volgende week weer bellen?
1: Uiteraard.
0: Doen we dat. Bye bye.

op Ice Radio. Je kent ze misschien nog van Hush. Dat was hun grootste hit in Nederland. Dit heet Let Love Be, tussen haakjes, With You. En daarvoor de keuze van Paul Gulmi uit Paul's platenkast. Een bijzondere van Madness, Michael Caine. Zo direct heb ik iets bijzonders van Raymond van het Groenewoud. Maar eerst Paul Weller, Sunflower.

Ze had geloof ik nog één ander hitje in Nederland, Jewel. Maar dit was de grootste en de bekendste. En ja, daarna hebben we niet meer zo heel veel van haar gehoord. Intuition heette dat. En dat nummer daarvoor zeg, Paul Weller en Sunflower. Dat had ik ook alweer lang niet gehoord. Heerlijk, heerlijk. Hey, ik kwam van de week het album van Raymond van het Groenewoud tegen. Camille in België. Dat is een live album van hem uit eind jaren 70. En dat heb ik destijds helemaal stuk gedraaid. Leuk om dit met je te delen. Dit heet Mijn Lieve Schatje, Raymond.

schatje, je bent dus degene die ik altijd had willen hebben. En daarom ben ik niet zo blij als een jongeman blij kan zijn. Ja, ik ben zelfs zo blij dat ik over mijn woorden struikelen zal als ik niet even oppas.

Grote zomerhit, kunnen we toch wel zeggen, van 2026. De Bauza en Magnetic. En daarvoor dus Raymond van het Groenewoud en mijn lieve schatje. Hij vuurt daar toch een aantal teksten op je af. Ja, ik vind dat heerlijk. Hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik draai 3 letters met mijn digitale Pimpampetschijfje. Die voer ik in de computer. In de database met 20.000 liedjes. En dan kijk ik hoeveel liedjes ik tevoorschijn kan toveren met precies die 3 letters in die volgorde in de titel. En uit dat aanbod maak ik dan een keuze. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de W van Willem. 3 vingers in de lucht. En dan hou ik over 3710 liedjes. Een kleine 4000 met een W in de titel. Tweede letter. Tweede letter is de U. De U van Utrecht. W-U. En dan hou ik over 4 liedjes. Dat is niet veel, 4. Nee, wu. Ik zal ze niet noemen, want waarschijnlijk zit het liedje wat ik ga draaien hierbij. 4, even kijken, draai ik nog een letter en dat is de X. Ja, dat wordt niks. Wux, W-U-X. Nee, dat levert 0 liedjes op. En nog een keer draaien. En dan heb ik de T van Tinus, de T van Tuik. En dan hou ik 2 liedjes over. 2 met een W, een U, een T en een T in de titel. En 1 daarvan is Digital Underground. Do what you like, maar dat is een beetje slang geschreven. Dus what you like, W-U-T, what you like. En die heb ik volgens mij al eens een keer gedraaid. Misschien zelfs wel als Pimpamplaat. Maar ik kies dan voor deze. Een W, een U, een T. En daarachter staat dan Wuthering Heights. Wuthering Heights. Hier is Kate Bush.

Ze overleed op mijn verjaardag, 2 oktober, een paar dagen geleden. Seth Jordan uit Canada, die heb ik begin jaren 90 heel veel gedraaid toen ik met een vriend een radioprogramma maakte op de lokale omroep in Leiden. Wij waren groot fan van Seth Jordan. Ze werd maar 63. Make you a believer, hoor je. Rest in peace, Seth Jordan. En dat brengt mij aan het einde van deze editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. En ook deze editie eindig ik met een fijne disco dance classic. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Hier zijn de Whispers. Rocksteady.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer, van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu.

0: show aan.
1: Ik vind het sowieso een bijzondere combinatie, laten we het zo zeggen. Als je het zo ziet op het etiket, Chaka Khan en Snoop Dogg. Dan krijg je automatisch de drang, tenminste ik, om dan die muziek ook even te gaan draaien. Want dan denk je, wat hebben ze daar uitgehaald, in godsnaam. Het is een leuke plaat geworden toch, laten we eerlijk zijn. Boekies in my soul. Wat die boekies dan zijn, dat mag je zelf invullen. Hey, welkom, nieuwe aflevering Easy on Ice. Daar luister je naar. We gaan hier weer een uurtje van maken met leuke muziek. Ik heb wel wat muziek uit 2026, een plaatje 5-6. Ik heb dat natuurlijk aangevuld met wat oude muziek en oh ja, plaatjes. Weet je wel, van die plaatjes die je veel in je jeugd of de late jeugd misschien ook wel hebt gedraaid en denkt van, oh ja, die heb ik veel gedraaid bij de lokale omroep. En die vond ik gewoon weer eens leuk om eens even bij te pakken en die ook eens even te gaan draaien. Dus, dat belooft wat, zeg ik dan, hè. Dus dan gaan we daar ook maar snel mee beginnen. Met die hele lange playlist. Beth Hart, die doet het een beetje raar met de stem. Moet je maar eens luisteren. Good as it gets.

tijdje terug, volgens mij vorige week of twee weken geleden, gevraagd van, joh, wil je deze plaat meer horen of niet? Ik twijfelde een beetje. Ook Nederlandstalig werken. En Raccoon in het Engels vind ik op een of andere reden leuker. Maar dit vind ik toch wel een plaatje die in ieder geval melodieus een beetje pakt. Al is het maar omdat het bij de tijd hoort. Deze dichter bij of dicht bij het vuur. Zo moet ik het zeggen. De muziek van Raccoon. Nou, ik draai hem dus. Dus dat is een goed teken, hè, zeg ik dan. Ja, zo is het. Er zijn wel een aantal mensen die gereageerd hebben op marcel@iceradio.nl. Kun je jouw suggestie ook kwijt. Ga ik hem voor je opzoeken. En dan ga ik hem ook voor je draaien, natuurlijk. Het zal niet meteen zijn, maar ja, goed. Er gaat even wat tijd overheen. Moet in mijn database staan en zo. Nou ja, heel lang verhaal ga ik je niet mee vermoeien. Waar ik je wel mee ga vermoeien is deze muziek.

toen op vakantie was met de tent. En ik heb dit ding helemaal grijs gedraaid. Veel in mijn tent gelegen toen. Was wat slechter weer. Dat kan wel eens, hè, als je in Nederland op vakantie gaat. Zeker 20 jaar geleden of zo. Wat is het geweest? Zoiets. John Allen in ieder geval. De leuke muziek. En In Your Light. Zo heette die plaats. En we hadden nog Lucy Pearl. Dat was weer zo'n oh ja plaatje. Without You. Zo heette die.

ik snap die titel niet zo zeggen. We kennen hem allemaal als Listen to the Radio. Maar hij heet toch Atmospheric Listen to the Radio. Ja. Geen idee. Dat zal waarschijnlijk een remake zijn of iets in die richting. Moeten we daar toch eens een beetje in gaan verdiepen wat daar de reden van is. Maar in ieder geval, leuke plaat om weer eens terug te horen. Deze Lia zat daarvoor. Als je het over een oh ja plaat hebt, is dat er natuurlijk ook een. Deze Back and Forth. De dame die zo tragisch verongelukt is met een vliegtuigongeluk. Al werd bedacht in Conspiracy dat dat ook nog wel eens wat anders kon zijn. Ja, het werd allemaal te heet onder de voeten van R. Kelly en zo. Nou ja, gaat doen. Ja, dan trek je ergens een stop uit of zo. Ik weet het niet. Maar goed, dat was een conspiracy-theorie natuurlijk. Hè? Dat hadden we het eerlijk zijn. Easy on Ice met de muziek van George...

haar. Of had ze allerlei kleuren? Misschien wel die kleuren van die regenboog. Ja, die vlag bestond nog niet. Maar bij Cyndi Lauper bestond die op het hoofd. Zo was het. Time After Time, zo heette die. En George Benson natuurlijk. Met On Broadway, een beetje jazz was het. Ja, zo kun je toch wel zeggen. Easy on Ice, Ice Radio. Daar luister je naar. Hier natuurlijk op de zondagavond. Straks de muziek van de Rolling Stones. Maar eerst even deze van Teddy Swims en The Perfect Man.

Die hebben ze toen uitgebracht. Eigenlijk hebben ze dat geschreven. Dat was de inspiratie. Dat was corona. Toen was het allemaal zo verlaten. Gods en alles verlaten op straat en zo. Living in a ghost town. Dat voelden ze toen. En toen dachten ze, ach, daar ga ik eens een plaatje van maken. De Rolling Stones. Daar hebben we het natuurlijk over. Een bescheiden hitje geworden. Laten we het zo zeggen. Ik wil wat anders. Deze van Etta James. En ik dacht, die plaat is veel ouder. Hij is veel ouder. Hij is 2011. Maar het klopt ook wel. Hij is inderdaad veel ouder. De plaat is 45 jaar oud. Want in 1966 werd dat ding nog uitgebracht. En dit is dus eigenlijk een cover. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar het is toch echt zo. Etta James en Mr.

altijd leuk. Je mag het laatste stukje zelf invullen. Want de titel dat is Love is a Matter of... En dan pietje. Ik hoor dan op een muziek... Of op een radiozender hoor ik dan... Wordt het weggekoet. Nou, dan moet je dat zelf invullen. Beetje die vorm. Deze Christensen. Tim Christensen, zo heette die eigenlijk. En, the love is a matter of... Pietje.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld, blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer, van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur, Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

trip.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files.